0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. En die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer variatie voor de gemeente Engeland en omgeving.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer variatie voor de gemeente Egan Volendam en omgeving.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer variatie voor de gemeente Egan Volendam en omgeving.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid bij Amsterdam Centrum. Daar zijn 3 rijstroken dicht richting Den Haag. De vertraging vanaf Durgerdam is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Meer variatie voor de gemeente Egmond Volendam en omgeving.

Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, De Dijmt 6 in Volendam.
12: Meer variatie voor de gemeente Engam Volendam en omgeving.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware. Zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Koeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
1: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
0: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
2: Stinkt hij?
3: Ja, hij ruikt wel.
4: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
2: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
0: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: LOVE Verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 7 kilometer file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
14: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
15: Alweer een winnaar.
3: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Meer variatie voor de gemeente Volendam en omgeving.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na het aftreden van voorzitter Martinus Ouwehand heeft Ricardo Abekrom het voorzitterschap van atletiekvereniging AV Edam op zich genomen. Abekrom, 25 jaar lid van de vereniging, was eerder actief als assistenttrainer, jurylid en organisator van jeugdtrainingskampen en duintrainingen. Tijdens de bestuursvergadering van 17 juni bleek geen externe kandidaat beschikbaar en schoof Abekrom zichzelf naar voren als nieuwe voorzitter. Op 30 juni en 1 juli wordt de IJsselmeerdijk tussen gemaal Warder en Kruising Warder geasfalteerd. Beide dagen is de weg tussen 6 en 5 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf het middaguur op 30 juni is ook Kruising Warder dicht. Bestemmingsverkeer tussen Edam en Kruising Warder rijdt om via het Oorgat. Fietsers en voetgangers kunnen via het nieuwe fietspad langs het werkvak. Van dinsdag 30 juni tot en met vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat/Noordervesting in Edam afgesloten vanwege bestratingswerkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via borden. Fietsers krijgen een doorsteek tussen de Noordervesting en de Noorderstraat. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. De VS en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een Belg van 25 was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Hij werd later gevonden door duikers. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zaterdagnacht sloeg de bliksem in op een woning aan de Patrijzenweg in Landsmeer, waardoor brand uitbrak op de zolderverdieping. De melding kwam even voor 2 uur binnen. Omliggende woningen werden ontruimd en in 3 woningen werden bluswerkzaamheden verricht. Rond 4:30 was de brand geblust. Een 16-jarige jongen raakte tijdelijk doof en blind en werd naar het ziekenhuis vervoerd. Fotografen Piet Vos en Ron Hendricks exposeren bijzonder werk in de Grote Kerk in Oosthuizen. Met een oude bouwtekenscanner maakten zij hoogwaardige C-prints van verdroogde en beschimmelde planten. Via een QR-code is bij de beelden geluid te beluisteren, geïnspireerd op de foto's. De expositie loopt van 5 tot en met 26 juli en is op vrijdagen, zaterdagen en zondagen geopend van 2 tot 5 uur. Toegang is gratis. Vrijdagavond is een 19-jarige man uit Amsterdam overleden in zwembad De Waterdam in Volendam. De melding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Reanimatiepogingen mochten niet baten. De exacte doodsoorzaak wordt onderzocht door de politie. Het zwembad verzoekt om geen beeldmateriaal van het voorval te verspreiden.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving.

0: Er verandert eigenlijk maar weinig. Opnieuw flink wat zon en de middagtemperatuur iets boven de 20 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk staat de file op de N99 Den Oever richting Den Helder. 8 kilometer tussen de aansluiting met de N240 en Den Helder. Het ziet er naar uit dat de weg is afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert naar de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Omgevingsdienst waarschuwt voor verminderde waterkwaliteit bij de zwemlocatie aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt afgeraden vanwege kans op maag- en darmklachten. Ook honden mogen niet in het water. De overige zwemlocaties in de gemeente hebben vooralsnog een goede waterkwaliteit. Actuele informatie over zwemwater is te vinden op zwemwater.nl. Het noodweer van zaterdagnacht veroorzaakte flinke wateroverlast in de Albert Heijn in winkelcentrum Egget aan de Weeshuissteeg in Purmerend. De brandweer pompte het water uit het pand. De supermarkt was zondag de gehele dag gesloten vanwege de schade. Of de winkel vandaag weer open gaat, is nog onduidelijk. Morgen worden tussen 7 en 3 uur 3 defecte brandkranen vervangen in de Gevangenpoortsteeg, Bult en de Burgemeester Versteegsingel in Edam. De Gevangenpoortsteeg en Bult zijn volledig afgesloten voor al het verkeer. De Burgemeester Versteegsingel is gedeeltelijk afgesloten, maar verkeer behoudt wel doorgang. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A, Volendam.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jennifer Oppeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
1: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
0: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburger en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Een uur vertraging door de werkzaamheden op de A44 is dat. Op de N99 Den Oever richting Den Helder. 2 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De weg is dicht bij Den Helder. En er is een omleidingsroute U77. Op de N208 Sassenheim-Haarlem. Bij de aansluiting met de N207 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Meer variatie voor de gemeente Ea Volendam en omgeving.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na het aftreden van voorzitter Martinus Ouwehand heeft Ricardo Abekrom het voorzitterschap van atletiekvereniging AV Edam op zich genomen. Abekrom, 25 jaar lid van de vereniging, was eerder actief als assistenttrainer, jurylid en organisator van jeugdtrainingskampen en duintrainingen. Tijdens de bestuursvergadering van 17 juni bleek geen externe kandidaat beschikbaar en schoof Abekrom zichzelf naar voren als nieuwe voorzitter. Op 30 juni en 1 juli wordt de IJsselmeerdijk tussen gemaal Warder en Kruisingwarder geasfalteerd. Beide dagen is de weg tussen 6 en 5 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf het middaguur op 30 juni is ook Kruisingwarder dicht. Bestemmingsverkeer tussen Edam en Kruisingwarder rijdt om via het Oorgat. Fietsers en voetgangers kunnen via het nieuwe fietspad langs het werkvak. Van dinsdag 30 juni tot en met vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat/Noordervesting in Edam afgesloten vanwege bestratingswerkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via borden. Fietsers krijgen een doorsteek tussen de Noordervesting en de Noorderstraat. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze maandag zijn er flinke zonnige perioden in Edam-Volendam en het blijft ook de hele dag droog. Het afgelopen weekend viel er 52 mm in Volendam en dat is pardoes de hele maand hoeveelheid. De komende periode blijft het nagenoeg droog. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 22. En de lucht is schoon en ook transparant, dat betekent een uitstekend zicht. We kunnen zo'n 50 kilometer ver kijken. Ook morgen is een prima zomerdag. Er verandert eigenlijk maar weinig. Opnieuw flink wat zon en de middagtemperatuur iets boven de 20 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file door werkzaamheden op de A44 is dat. En 99, Den Hoeven-Den Helder is weer vrij bij Den Helder. Nog 3 kilometer file. En 207 Alfa aan de Rijn-Hillegom tussen Rijnsaterwoude en de A4, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
0: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
2: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
0: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging weer op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer stilstaand verkeer. En dat komt door de werkzaamheden op de A44. Op de N201 Uithoorn-Hilversum tussen Meidrecht en de A2 4 kilometer file. N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de A44 2 kilometer file. N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof.
12: Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdagavond is een 19-jarige man uit Amsterdam overleden in zwembad De Waterdam in Volendam. De melding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Reanimatiepogingen mochten niet baten. De exacte doodsoorzaak wordt onderzocht door de politie. Het zwembad verzoekt om geen beeldmateriaal van het voorval te verspreiden. De Omgevingsdienst waarschuwt voor verminderde waterkwaliteit bij de zwemlocatie aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt afgeraden vanwege kans op maag- en darmklachten. Ook honden mogen niet in het water. De overige zwemlocaties in de gemeente hebben vooralsnog een goede waterkwaliteit. Actuele informatie over zwemwater is te vinden op zwemwater.nl. Op 30 juni en 1 juli wordt de IJsselmeerdijk tussen gemaal Warder en kruising Warder geasfalteerd. Beide dagen is de weg tussen 6 en 5 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf het middaguur op 30 juni is ook kruising Warder dicht. Bestemmingsverkeer tussen Edam en kruising Warder rijdt om via het Oorgat. Fietsers en voetgangers kunnen via het nieuwe fietspad langs het werkvak. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze maandag zijn er flinke zonnige perioden in Edam-Volendam en het blijft ook de hele dag droog. Het afgelopen weekend viel er 52 mm in Volendam en dat is pardoes de hele maand hoeveelheid. De komende periode blijft het nagenoeg droog. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 22. En de lucht is schoon en ook transparant. Dat betekent een uitstekend zicht. We kunnen zo'n 50 kilometer verkijken. Ook morgen is een prima zomerdag. Er verandert eigenlijk maar weinig. Opnieuw flink wat zon en de middagtemperatuur iets boven de 20 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De LOVE is er met muziek voor thuis, op je werk of...

Je hoort de Clem Medeiros samen met Ria Briefje. Ja, die zat destijds in de Dolly Dots. Inderdaad, die met Love Always Find a Reason. Een van de grote hits. En wat is in en wat is uit vandaag? Passievruchten eten, dat is in. En met je lief praten over seks, dat is...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

zover de koffietop 3 van Mitch Veerman, de eerste van deze week. Wil je morgen ook in de koffietop 3, dan kan dat. Laat me dan even weten wat je 3 favoriete koffie het zijn. En mail die naar marcel.bak@rtvlove.nl.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van dinsdag 30 juni tot en met vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat/Noordervesting in Edam afgesloten vanwege bestratingswerkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via borden. Fietsers krijgen een doorsteek tussen de Noordervesting en de Noorderstraat. Zaterdagnacht sloeg de bliksem in op een woning aan de Patrijzenweg in Landsmeer, waardoor brand uitbrak op de zolderverdieping. De melding kwam even voor 2 uur binnen. Omliggende woningen werden ontruimd en in 3 woningen werden bluswerkzaamheden verricht. Rond 4:30 was de brand geblust. Een 16-jarige jongen raakte tijdelijk doof en blind en werd naar het ziekenhuis vervoerd. Fotografen Piet Vos en Ron Hendricks exposeren bijzonder werk in de Grote Kerk in Oosthuizen. Met een oude bouwtekenscanner maakten zij hoogwaardige C-prints van verdroogde en beschimmelde planten. Via een QR-code is bij de beelden geluid te beluisteren, geïnspireerd op de foto's. De expositie loopt van 5 tot en met 26 juli en is op vrijdagen, zaterdagen en zondagen geopend van 2 tot 5 uur. Toegang is gratis. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Morgen en overmorgen zijn er asfalteringswerkzaamheden bij de IJsselmeerdijk tussen gemaal Warder en de kruising met Warder. Het verkeer wordt begeleid daardoor verkeersregelaars. Je kunt er dus wel door, maar houd wel rekening met oponthoud.

0: A lady said, "Why, you're Johnny Cash." I said, "No, ma'am, I'm the Manhattan Flash, and I am the best bank robber in New York." "Well, I don't pay any income tax. You don't pay tax on money you steal. You ought to catch that Johnny Chicken show, Chicken in Black."
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 30 juni en 1 juli wordt de IJsselmeerdijk tussen gemaal Warder en kruising Warder geasfalteerd. Beide dagen is de weg tussen 6 en 5 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf het middaguur op 30 juni is ook kruising Warder dicht. Bestemmingsverkeer tussen Edam en kruising Warder rijdt om via het Oorgat. Fietsers en voetgangers kunnen via het nieuwe fietspad langs het werkvak. Het noodweer van zaterdagnacht veroorzaakte flinke wateroverlast in de Albert Heijn in winkelcentrum Echert aan de Weeshuissteeg in Purmerend. De brandweer pompte het water uit het pand. De supermarkt was zondag de gehele dag gesloten vanwege de schade. Of de winkel vandaag weer open gaat, is nog onduidelijk. Morgen worden tussen 7 en 3 uur 3 defecte brandkranen vervangen in de Gevangenpoortsteeg, Bult en de Burgemeester Versteegsingel in Edam. De Gevangenpoortsteeg en Bult zijn volledig afgesloten voor al het verkeer. De Burgemeester Versteegsingel is gedeeltelijk afgesloten, maar verkeer behoudt wel doorgang.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Dit is het Koffiemagazine.

hoorden Nick en Simon en die brachten ons bij deze gedachte. Zeg het met bloemen, maar verslik je niet in de blaadjes. Ik wens je nog een mooie maandag en wat mij betreft heel graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie Corona zegt Halsema dat corona heel erg discrimineerde. De directeur van het Fotomuseum in Rotterdam is vorig jaar onterecht ontslagen, naar het oordeel van de rechter. Directeur Donker werd door de Raad van Toezicht aan de kant gezet na berichten over een angstcultuur. Daar is volgens de rechter niets van gebleken. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden, staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. Zij verwachten veel van drones en allerlei technische ontwikkelingen. En het weer, zon en wolkenvelden en 21 tot 27 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na het aftreden van voorzitter Martinus Ouwehand heeft Ricardo Abekrom het voorzitterschap van atletiekvereniging AV Edam op zich genomen. Abekrom, 25 jaar lid van de vereniging, was eerder actief als assistenttrainer, jurylid en organisator van jeugdtrainingskampen en duintrainingen. Tijdens de bestuursvergadering van 17 juni bleek geen externe kandidaat beschikbaar en schoof Abekrom zichzelf naar voren als nieuwe voorzitter. De Omgevingsdienst waarschuwt voor verminderde waterkwaliteit bij de zwemlocatie aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt afgeraden vanwege kans op maag- en darmklachten. Ook honden mogen niet in het water. De overige zwemlocaties in de gemeente hebben vooralsnog een goede waterkwaliteit. Actuele informatie over zwemwater is te vinden op zwemwater.nl. Op 30 juni en 1 juli wordt de IJsselmeerdijk tussen gemaal Warder en kruising Warder geasfalteerd. Beide dagen is de weg tussen 6 en 5 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf het middaguur op 30 juni is ook kruising Warder dicht. Bestemmingsverkeer tussen Edam en kruising Warder rijdt om via het Oorgat. Fietsers en voetgangers kunnen via het nieuwe fietspad langs het werkvak.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze maandag zijn er flinke zonnige perioden in Edam-Volendam en het blijft ook de hele dag droog. Het afgelopen weekend viel er 52 mm in Volendam en dat is pardoes de hele maand hoeveelheid. De komende periode blijft het nagenoeg droog. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 22. En de lucht is schoon en ook transparant. Dat betekent een uitstekend zicht. We kunnen zo'n 50 kilometer ver kijken. Ook morgen is een prima zomerdag. Er verandert eigenlijk maar weinig. Opnieuw flink wat zon en de middagtemperatuur iets boven de 20 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Op de ring Noord tussen Landsmeer en Durgerdam 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het noodweer van zaterdagnacht veroorzaakte flinke wateroverlast in de Albert Heijn in winkelcentrum Echert aan de Weeshuissteeg in Purmerend. De brandweer pompte het water uit het pand. De supermarkt was zondag de gehele dag gesloten vanwege de schade. Of de winkel vandaag weer open gaat, is nog onduidelijk. Morgen worden tussen 7 en 3 uur 3 defecte brandkranen vervangen in de Gevangenpoortsteeg, Bult en de Burgemeester Versteegsingel in Edam. De Gevangenpoortsteeg en Bult zijn volledig afgesloten voor al het verkeer. De Burgemeester Versteegsingel is gedeeltelijk afgesloten, maar verkeer behoudt wel doorgang. Vrijdagavond is een 19-jarige man uit Amsterdam overleden in zwembad De Waterdam in Volendam. De melding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Reanimatiepogingen mochten niet baten. De exacte doodsoorzaak wordt onderzocht door de politie. Het zwembad verzoekt om geen beeldmateriaal van het voorval te verspreiden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVA. Elke

We zijn er altijd, 's avonds, 's nachts en overdag. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Fotografen Piet Vos en Ron Hendricks exposeren bijzonder werk in de Grote Kerk in Oosthuizen. Met een oude bouwtekenscanner maakten zij hoogwaardige C-prints van verdroogde en beschimmelde planten. Via een QR-code is bij de beelden geluid te beluisteren, geïnspireerd op de foto's. De expositie loopt van 5 tot en met 26 juli en is op vrijdagen, zaterdagen en zondagen geopend van 2 tot 5 uur. Toegang is gratis. Van dinsdag 30 juni tot en met vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat/Noordervesting in Edam afgesloten vanwege bestratingswerkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via borden. Fietsers krijgen een doorsteek tussen de Noordervesting en de Noorderstraat. Zaterdagnacht sloeg de bliksem in op een woning aan de Patrijzenweg in Landsmeer, waardoor brand uitbrak op de zolderverdieping. De melding kwam even voor 2 uur binnen. Omliggende woningen werden ontruimd en in 3 woningen werden bluswerkzaamheden verricht. Rond 4:30 was de brand geblust. Een 16-jarige jongen raakte tijdelijk doof en blind en werd naar het ziekenhuis vervoerd.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
12: And for love's sake, each mistake, oh,

bij een nieuwe aflevering van Most Wanted op deze maandagmiddag. En op deze maandagmiddag mogen wij weer twee uurtjes met elkaar natuurlijk gaan invullen. En dat gaan we wederom doen met heel veel lekkere muziek. Net Ashford & Simpson en Solid en achteraan Sheryl Crow en All I Wanna Do. En deze is van Britney Spears, Born to Make You Happy.

0: Blijft toch een waanzinnige plaat, hè? Van eigen bodem. Van natuurlijk onze eigen 3J's. Jij lacht en de schaduw verdwijnt. Nou, die schaduw hebben we af en toe wel nodig gehad, hè? Man, wat was dat toch warm. En nog steeds is natuurlijk een goede temperatuur, hoor. Maar vorige week, man. Ja. Je kan erover klagen. Je kan ook denken van, jongens, het hoort er nou eenmaal bij. Het is zomer in Nederland. En daarvoor natuurlijk die Imagine Dragons en Shots. En dit is er eentje van Babe. En Dolly de Doll.
1: Yesterday.

0: Er zijn natuurlijk een hoop boybands geweest. Hè. En dit was een van die toch wel formaties die bij elkaar gezocht zijn. Vaak waren dat gewoon jongens die wel aardig konden zingen. Maar vooral ook de looks hadden. Hè. Ja, en deze boyband heette Boyzone. En Love Me For A Reason hoorde je hier op LOVE Radio. Hey, we gaan even door met The Mavericks en Rolling Alone. Zo heet de plaat. En daarna het laatste lokale nieuws.
1: Bye.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdagavond is een 19-jarige man uit Amsterdam overleden in zwembad De Waterdam in Volendam. De melding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Reanimatiepogingen mochten niet baten. De exacte doodsoorzaak wordt onderzocht door de politie. Het zwembad verzoekt om geen beeldmateriaal van het voorval te verspreiden. Van dinsdag 30 juni tot en met vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat/Noordervesting in Edam afgesloten vanwege bestratingswerkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via borden. Fietsers krijgen een doorsteek tussen de Noordervesting en de Noorderstraat. Zaterdagnacht sloeg de bliksem in op een woning aan de Patrijzenweg in Landsmeer, waardoor brand uitbrak op de zolderverdieping. De melding kwam even voor 2:00 binnen. Omliggende woningen werden ontruimd en in 3 woningen werden bluswerkzaamheden verricht. Rond 4:30 was de brand geblust. Een 16-jarige jongen raakte tijdelijk doof en blind en werd naar het ziekenhuis vervoerd.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Je luistert naar de LOVE.

Hot chocolate. En tegenwoordig is het geen probleem meer, hè. Tears on the telephone. Ja, vroeger met zo'n draaischijf of zo'n drukding, hè. Ja, die konden niet goed tegen water. Nee, dat moest je niet doen, want dan gingen ze echt wel kapot. Ja, tegenwoordig hebben wij mobieltjes en die kan je gewoon eigenlijk in het slootje gooien of in het water gewoon onderdompelen. Er gebeurt helemaal niks meer mee. Wel even kijken natuurlijk of je er tegen kan, hè. Maar er zijn nog wel enkele exemplaren die dat niet zo goed kunnen verdragen. Dus lees even gewoon de manual, hè, of de gebruiksaanwijzing even na.

0: Kaylee's en Trick Me. Nou, dat ga ik natuurlijk nooit doen, hè. Jou gewoon betrukken. Nee, zeker niet. Ik ga wel in ieder geval meegeven dat we weer zijn toegekomen aan de laatste paar plaatjes. Tot aan de klok van 4 uur. En daarna ben ik natuurlijk wederom bij jou terug. Maar eerst nog Doten en natuurlijk deze. Namelijk de enige echte.
1: Love.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file momenteel in onze regio. Zo heb je een kwartiertje vertraging op de A2 als je vanuit Amsterdam naar Utrecht rijdt. Vanaf Breukelen 5 kilometer file tot Utrecht-Leidse Rijn. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht 10 minuten vertraging bij de Leidse Rijn-tunnel. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag 10 minuten tijdsverlies bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten vertraging heb je ook als je kiest voor de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen. Bij Breezandijk 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn 2 kilometer file bij Leimuiden met ook daar een klein kwartier. Vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service.
13: Jouw recht, onze zorg.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Het is zomer. Warme hits en

0: Welkom weer terug bij alweer het laatste gedeelte van deze radioshow. Ja, en ook dit uur hoor, hebben we heel veel heerlijke hits klaarstaan. Net al James Lloyd en Keep On Smiling. En achteraan Rob de Nuis en Huis in de Zon. En voor de volgende plaat gaan we ook wederom even, ja, toch wel iets minder lang terug in de tijd hoor. Maar wel een klein stukje. Hier is die heerlijke plaat van Duffy. Mercy.
1: Take it to the past now.

En heerlijk, die platen die je gewoon niet zo vaak hoort voorbij komen. En het heeft absoluut geen reden. Nee, het waren gewoon niet die allergrootste hits. Maar wel gewoon echt, ja, toch wel heerlijk om te horen. Deze van The Cats en If You Gonna Tangle in a Love Triangle. Nou, dat rijmt ook weer, hè. En dat konden ze in die tijd natuurlijk ook. Hé, hey, voor de volgende plaat gaan we ook eventjes terug in de tijd met Precious Wilson en deze Quiet.

0: De Beatles en The Night Before. Ja, wat heb je toch gedaan, hè, in jouw vorige nacht? Weet je dat nog? Heel veel mensen weten het niet, hoor. Die dromen. En ja, die dromen, dat is heel raar eigenlijk. Weet je, je bent best wel heel actief bezig met die droom. Maar op een gegeven moment vergeet je hem ook gewoon weer. Als je wakker wordt, dan ben je weer kwijt. Waar ging het ook weer over, zeg je dan vaak, hè? Of vraag je natuurlijk af. Hé, we zijn weer toegekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na het aftreden van voorzitter Martinus Ouwehand heeft Ricardo Abekrom het voorzitterschap van atletiekvereniging AV Edam op zich genomen. Abekrom, 25 jaar lid van de vereniging, was eerder actief als assistenttrainer, jurylid en organisator van jeugdtrainingskampen en duintrainingen. Tijdens de bestuursvergadering van 17 juni bleek geen externe kandidaat beschikbaar en schoof Abekrom zichzelf naar voren als nieuwe voorzitter. De Omgevingsdienst waarschuwt voor verminderde waterkwaliteit bij de zwemlocatie aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt afgeraden vanwege kans op maag- en darmklachten. Ook honden mogen niet in het water. De overige zwemlocaties in de gemeente hebben vooralsnog een goede waterkwaliteit. Actuele informatie over zwemwater is te vinden op zwemwater.nl. Op 30 juni en 1 juli wordt de IJsselmeerdijk tussen gemaal Warder en Kruising Warder geasfalteerd. Beide dagen is de weg tussen 6 en 5 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf het middaguur op 30 juni is ook Kruising Warder dicht. Bestemmingsverkeer tussen Edam en Kruising Warder rijdt om via het Oorgat. Fietsers en voetgangers kunnen via het nieuwe fietspad langs het werkvak.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je een kwartier vertraging bij Alfred Utrecht Centrum als je over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch rijdt. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. A7 Hoorn-Heerenveen, 10 minuten vertraging bij Brezandijk. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht van de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Dat is bij knooppunt Rotterpolderplein. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. 20 minuten vertraging op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn bij Leimuiden. En een kwartiertje tijdsverlies op de N231. 30 vanuit Amstelveen naar Alphen aan de Rijn. Daar staat de file bij Kudelstaart en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

kan je wel gaan doen natuurlijk, flink springen op een boot. Maar weet hè, dat de meeste boten natuurlijk niet echt dusdanig goed zijn gemaakt dat ze je kunnen dragen. Ja, als je een grote boot hebt natuurlijk, hè, bijvoorbeeld de loofboot, hè. Ja, dan kan dat natuurlijk wel. Hè. Maar ga je op zo'n, zo'n rubberbootje natuurlijk dit doen en je gaat een beetje deinzen en dansen, dan zou ik iets meer oppassen. Hey, door met Wayne Wade en Lady.

maken. Denk gewoon een beetje om je hart. Want ja, heel veel mensen kunnen toch heel erg slecht omgaan met warmtes. En dat is op zich logisch, hè. Want wij zijn het gewoon niet gewend. Maar dat is niet het enige in Nederland. In Nederland is het ook vaak dan een hoge luchtvochtigheid. En dat met elkaar maakt het gewoon eigenlijk heel onprettig. En dan krijg je heel snel dat je een beetje een soort ademtekort hebt of zo. Zuurstof is niet helemaal lekker. Nee, dan kan je beter gewoon toch wel even een beetje die verkoeling gaan opzoeken. Hey, we zijn weer toegekomen aan de laatste paar plaatjes. En na de klok van 5 uur gaan we gewoon lekker verder. Maar eerst nog Chris Isaak, Yves Berensen, BZN en deze van Laura Jansen. Een Wicked World.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het valt over het algemeen nog wel mee met de drukte in onze regio. 50 kilometer file in totaal. Meeste vertraging heb je op de A4, Amsterdam-Den Haag. 12 kilometer file tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelof Arendsveen met 20 minuten tijdsverlies. Linkerrijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rottepolderplein voor bergingswerkzaamheden. Vanaf Aalsmeer 8 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartier vertraging bij Leimuiden als je over de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN Odi. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is rond zessen. Met tot zes uur heel veel informatie. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Met van alles en nog wat. En daarna zes uur geen onderbrekingen meer van nieuws. Maar gewoon lekker muziek draaien. En meer de muziek die je van Klaas Bond Folks gewend bent. En dat ben ik dus. We hadden net Drink the Wine van de BZN. En daarvoor The Seekers met I'll Never Find Another You. The Seekers was een Australische folk, pop en gospelband die in 1962 in Melbourne werd opgericht. Ze waren de eerste Australische popband die grote successen boekte in de hitlijsten en de verkoopcijfers in het Verenigd Koninkrijk. En ook zelfs in Amerika. En dit nummer, dat kwam zelfs op nummer 1. Volgende nummer is van Jan Smit, Terug in de Tijd. MUZIEK

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 30 juni en 1 juli wordt de IJsselmeerdijk tussen gemaal Warder en kruising Warder geasfalteerd. Beide dagen is de weg tussen 6 en 5 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf het middaguur op 30 juni is ook kruising Warder dicht. Bestemmingsverkeer tussen Edam en kruising Warder rijdt om via het Oorgat. Fietsers en voetgangers kunnen via het nieuwe fietspad langs het werkvak. Het noodweer van zaterdagnacht veroorzaakte flinke wateroverlast in de Albert Heijn in winkelcentrum Egget aan de Weeshuissteeg in Purmerend. De brandweer pompte het water uit het pand. De supermarkt was zondag de gehele dag gesloten vanwege de schade. Of de winkel vandaag weer open gaat, is nog onduidelijk. Van dinsdag 30 juni tot en met vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat/Noordervesting in Edam afgesloten vanwege bestratingswerkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via borden. Fietsers krijgen een doorsteek tussen de Noordervesting en de Noorderstraat.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Little Sally van The Fools. En daarvoor Ilse de Lange met Puzzle Me. Het nummer werd uitgebracht op haar album Incredible. Uitgebracht in 2008. Puzzle Me is geschreven door De Lange, Nate Campany en het duo Macho Psycho. De Lange heeft het album Incredible opgenomen in de Verenigde Staten. En de invloeden uit de country muziek zijn dan ook terug te horen op dit nummer. De bijbehorende videoclip bevatte beelden die werden opgenomen tijdens het concert van De Lange in het Rotterdams Ahoy. En dat was op 21 maart 2009. Volgende nummer is van Leaf, Wonder Woman.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord, nu heeft de Franse organisatie groen licht gegeven. Het OM eist 12 jaar cel tegen de drie oud-leden van de directie van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij zouden jarenlang via hun bedrijf cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De drugs zaten verstopt tussen soja, aluminium of kolen. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de tweede verdieping in de tuin. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen ongeveer hetzelfde.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zaterdagnacht sloeg de bliksem in op een woning aan de Patrijzenweg in Landsmeer, waardoor brand uitbrak op de zolderverdieping. De melding kwam even voor 2 uur binnen. Omliggende woningen werden ontruimd en in 3 woningen werden bluswerkzaamheden verricht. Rond 4:30 was de brand geblust. Een 16-jarige jongen raakte tijdelijk doof en blind en werd naar het ziekenhuis vervoerd. Vrijdagavond is een 19-jarige man uit Amsterdam overleden in zwembad De Waterdam in Volendam. De melding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Reanimatiepogingen mochten niet baten. De exacte doodsoorzaak wordt onderzocht door de politie. Het zwembad verzoekt om geen beeldmateriaal van het voorval te verspreiden. De Omgevingsdienst waarschuwt voor verminderde waterkwaliteit bij de zwemlocatie aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt afgeraden vanwege kans op maag- en darmklachten. Ook honden mogen niet in het water. De overige zwemlocaties in de gemeente hebben vooralsnog een goede waterkwaliteit. Actuele informatie over zwemwater is te vinden op zwemwater.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Niet zo'n hele drukke spits in onze regio. 65 kilometer file bij elkaar. 30 minuten vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij de aansluiting met de A10. 4 kilometer file. Dan de A10 zelf vanuit Koenplein naar Durgerdam. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Kwartier vertraging op de N200 Amsterdam-Haarlem bij Halfweg. En 20 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. File staat voor de aansluiting met de N207 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Daarom jij, Monique Smit en Tim Douwsma. En daarvoor Fischer Zet met The Worker. Het nummer is geschreven door zanger en gitarist John Watts. Het gaat over een man die in een sleur zit en een groot deel van zijn leven besteedt aan zijn werk. Het hoofdpercentage vertrekt nadat hij zijn vrouw heeft gekust om 7:00 ochtends met de trein naar het station London Waterloo, waarin hij zich altijd verveelt. Van zijn verdiende geld kocht hij een Ford Capri uit 1969, maar deze kwam niet door de APK. Uiteindelijk vroeg hij zich af of het misschien tijd was voor een verandering in zijn leven. Ja, dat denk ik toch ook wel. Dan gaan we verder met de Golden Earring met Buddy Joe.

Leefomgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na het aftreden van voorzitter Martinus Ouwehand heeft Ricardo Abekrom het voorzitterschap van atletiekvereniging AV Edam op zich genomen. Abekrom, 25 jaar lid van de vereniging, was eerder actief als assistenttrainer, jurylid en organisator van jeugdtrainingskampen en duintrainingen. Tijdens de bestuursvergadering van 17 juni bleek geen externe kandidaat beschikbaar en schoof Abekrom zichzelf naar voren als nieuwe voorzitter. Fotografen Piet Vos en Ron Hendricks exposeren bijzonder werk in de Grote Kerk in Oosthuizen. Met een oude bouwtekenscanner maakten zij hoogwaardige C-prints van verdroogde en beschimmelde planten. Via een QR-code is bij de beelden geluid te beluisteren, geïnspireerd op de foto's. De expositie loopt van 5 tot en met 26 juli en is op vrijdagen, zaterdagen en zondagen geopend van 2 tot 5 uur. Toegang is gratis. Morgen worden tussen 7 en 3 uur drie defecte brandkranen vervangen in de Gevangenpoortsteeg, Bult en de Burgemeester Versteegsingel in Edam. De Gevangenpoortsteeg en Bult zijn volledig afgesloten voor al het verkeer. De Burgemeester Versteegsingel is gedeeltelijk afgesloten, maar verkeer behoudt wel doorgang. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Maybe Someday is een nummer van de BZN uit 1969. Het is een van de vroege hits van de band, gezongen door hun allereerste frontman Jan Veerman Kies. Het nummer werd in de begintijd van de band uitgebracht in de categorie beatmuziek, ver voordat de band overstapte op de welbekende palingsound. Nou ja, dan gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. En dat is een hele lekkere van de Doors. Roadhouse Blues. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
9: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

China Girl, David Bowie. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Rond Zessen. We zijn begonnen met David Bowie met China Girl. Het nummer is geschreven door Iggy Pop en David Bowie. Geïnspireerd door een affaire die Pop had met een Vietnamese vrouw, vertelt de tekst een verhaal over onbeantwoorde liefde voor de Aziatische vriendin van de hoofdpersoon, waarbij hij zich aan het einde realiseert dat zijn westerse invloeden haar corrumperen. Jawel. Net als de rest van The Idiot schreef Bowie de muziek en improviseerde Pop de tekst. Ja, we gaan verder met twee nummers uit het stenen tijdperk. Dan beginnen we met Ritchie Valli met Donna. Oh.

De tweede uit de stenen tijdperk, Travelin' Man van Ricky Nelson. Travelin' Man is een populair Amerikaans liedje, vooral bekend als een hitsingle uit 1961, gezongen door Ricky Nelson, die we net gedraaid hebben. Singer-songwriter Jerry Fuller schreef het met Sam Cooke in gedachten. Maar Cooke's manager was niet onder de indruk en bewaarde de demo niet, die uiteindelijk aan Nelson werd gegeven. Zijn versie bereikte de nummer 1 plaats in de Billboard Hot 100. Het werd uitgebracht als een dubbele A-kant met Hello Mary Lou, dat de nummer 9 plaats haalde in diezelfde hitlijst. Dat was dus een aardig succesvol singeltje, kan je wel zeggen. Dan gaan we verder met Jacqueline Govaert, Overrated. MUZIEK

Voici le clair van Gerard Linderman is de Franse bijdrage van vandaag. Voici le clair, hier zijn de sleutels vertaald, is een chanson vooral bekend in de versie van Gerard Linderman uit 1976. Het is een vertaling van het Italiaanse lied Nel cuore nei sensi uit datzelfde jaar. Geschreven door Vito Pallavicini en Toto Cutugno. En uitgevoerd door de groep Albatros. De Franse teksten zijn geschreven door Pierre Delanoux. Het liedje gaat over iemand die door zijn of haar partner in de steek gelaten is en hoopt dat deze zich bedenkt en terugkomt. Ja, dan gaan we verder met de Duitse bijdrage. Die is van Heino, La Montanara. La.

My Russian Lady, The Classics. The Classics is een Nederlandse band, opgericht in 1967 in Stamprooi, Limburg. En van oorsprong een showorkest. The Classics scoorde vooral in de jaren 70 hits. De grootste successen waren My Lady of Spain, Sunshine Baby en Yellow Sun of Ecuador. En dat laatste nummer bereikte in België zelfs de nummer 1 plaats. Ja, en dit nummer, My Russian Lady, dat ik net gedraaid heb, die komt helemaal niet bij die grootste successen voor. Dus dat was eigenlijk de vierde, zal ik zeggen. Dan gaan we verder met een 1-2'tje tussen de Stones en de Beatles. We beginnen met de Beatles, met Love Me Do.

een volwassener kant van zanger Jagger zien. Hij spreekt over het opzij zetten van vrouwen en ondeugden om zijn leven zin te geven en deugden te vinden die inherent zijn aan ware vriendschap. Het nummer staat bekend om zijn dromerige karakter, teweeggebracht door de zachte gitaren en vloeiende ritme en Jagger's zangerige refrein Do Do Do. De ervaren Stones-medewerker Nicky Hopkins speelde de piano. Dan gaan we verder met Jan Smit met Verliefd, maar niet op jou.

Mooi nummer, hè? Gravel and Dust van Ilse de Lange. Een jaar na haar kleurrijke popalbum keert Ilse de Lange terug naar haar oude liefde. De Amerikaanse rootsmuziek. En hoe? Gravel and Dust ademt

Far From Over, Frank Stallone. En daarvoor R.E.M. met The One I Love. Zanger Michael Stipe zei in een interview met het tijdschrift Rolling Stone over The One I Love: ik zet mezelf altijd vrij open voor interpretatie. Het is misschien beter dat zij op dit punt denken dat het gewoon een liefdesliedje is. In een interview met het magazine Musician, een jaar later was dit, zei hij echter dat het nummer ongelooflijk gewelddadig is. En dat het erg duidelijk is dat het gaat over het opnieuw en opnieuw gebruiken van mensen. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Rond Zessen. Morgenmiddag ben ik er weer van 5 tot 6 met middagritme. Vandaag sluit ik af met The Radios met She Goes Na Na Na Na. Tot morgen!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
1: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
0: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
2: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
0: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en...

Dat was Grace Cummings met I'm Not Crazy. En dit is Roy Draait Door. Het is maandag 29 juni. En tot 8 uur vanavond hoor je hier bij de lokale omroep van Arnhem Edam eigentijdse, hedendaagse, alternatieve popmuziek van onder andere Benny Sings en Drumming Bird. Maar eerst gaan we luisteren naar Tiny Habits. Of hoe ze in Van Arnhem ook wel wordt genoemd, Teeny Abbots. Met Anything He Was.

De komende vrijdag komt de nieuwe single uit van Jacob D. Edward. En dat is een single van zijn nog te verschijnen nieuwe EP Gold Leaf, die later dit jaar uitkomt. Ik meen gehoord hebben dat die in oktober uit gaat komen. En het nummer I'm Losing Myself is een cover van Robin Pecknold. Het is niet een heel bekend nummer van Robin Pecknold. Robin Pecknold is van Fleet Foxes natuurlijk. Maar Jacob D. Edward schreef en vertelde hierover dat hij, dus Jack zelf, Jacob D. Edward, gaat weer door een moeilijke periode dit jaar. En daardoor resoneerde dit lied I Am Losing Myself heel erg met hem. En daarom besloot hij om het op te nemen voor zijn EP Gold Leaf. Volgens mij komt die in oktober dus uit. Die single I'm Losing Myself komt deze vrijdag dus uit. En deze vrijdag is er ook weer een nieuwe PX Songwriters Guild. Vanaf 8:00... Nou, we zullen waarschijnlijk zo rond 8:30 zullen we starten. In PX Waalendam gratis toegang. En ik heb Frank Bont al tegen Jack horen zeggen van jij moet spelen, want jij hebt een nieuwe single uit.

Ja, en ik heb ook nu muziek van Benny Sings in deze uitzending. Afgelopen oktober of november zag ik Benny Sings in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord samen met mijn zus. Hij had daar een uitverkochte concertreeks, 4 concerten in het Zonnehuis. En hij speelde daar veel nummers van een nieuw te verschijnen album. Dat nieuwe album is inmiddels bekend, gaat heten 22 Durnham Dew. En dat album komt, ik geloof, 18 september uit. Er is al eerder vorig jaar, misschien begin dit jaar, een single uitgekomen, Castle. Ik neem aan dat die ook op dat album komt te staan. Maar afgelopen vrijdag kwam de single Parachute uit. En dat nummer, dat speelde Benny Sings toen al, afgelopen november. En hij vertelde daarbij dat hij schreef dat nummer in het Nederlands. Wat opvallend is, want Benny Sings maakt eigenlijk altijd zijn muziek in het Engels. Maar die was een heel persoonlijk nummer voor hem. Want het gaat over dat hij opgroeide met zijn moeder, die destijds met heel zware depressies te maken had. En het gaat dan over springen zonder parachute. Is een Nederlandse tekst. Hij heeft er ook een Engelstalige versie van gemaakt. En afgelopen vrijdag kwam dus als dubbele single de Engelstalige en de Nederlandstalige versie uit. Ik weet niet welke versie op het album gaat komen. Maar van die twee vind ik de Nederlandstalige versie in ieder geval wel het mooist.

Ja, het is World Cup season. Dus daarom na deze, of na de Nederlandstalige Benny Sings, een in het Armeens zingende Bedouin. En ja, om dan het bruggetje naar Amerika te maken, of in ieder geval naar het WK, wat natuurlijk voor een deel in de Verenigde Staten van Amerika wordt gespeeld, heb ik ook muziek van Amerika, of van een Amerikaanse artiest. Kwam toevallig zo uit. Maar Jack M. Senef, daar heb ik de afgelopen weken steeds nieuwe singles van gedraaid. Want in aanloop naar de release van zijn nieuwe album, dat afgelopen vrijdag uitkwam, bracht hij elke week een nieuwe single uit. Afgelopen vrijdag kwam dus dat nieuwe album uit. Ik heb hem nog niet zo heel vaak geluisterd. Maar mijn eerste indruk is eigenlijk toch dat ik hem iets minder vind dan het vorige album. Dit vind ik wel een leuk nummer van het album. Het heet Some Bad Joke.

0: Ja, en er was ook een nieuwe single van de Jayhawks. Keeping Our Heads Above Water. En de Jayhawks, dat is een band die is in Volendam echt mateloos populair. Of in ieder geval, ik ken zeker 4 mensen die de Jayhawks heel goed vinden. Dus dan ben je in mijn boekje al wel mateloos populair. Zij gaan dus ook weer met een nieuw album aankomen. Ik zie Jan Worst, die steekt zijn hand op. Dus 5 mensen ken ik nu die de Jayhawks goed vinden. En volgens mij probeert hij te zeggen dat hij ze binnenkort gaat zien.
1: Ja.
0: Ja. Dat bevestigt hij. September.
1: Paradiso.
0: Paradiso. Dan ga ik even kijken of daar een kaartje voor zijn. Want ik heb de Jayhawks niet live gezien, maar wel Mark Olsen, een van de gitaristen van de Jayhawks. Dat was in de PS10 inderdaad. En ja, Jayhawks live zien, daar ben ik wel in geïnteresseerd. Dat ga ik zo meteen gelijk even checken. Ja, en omdat dat dus een populaire band is in Volendam, dan sluit dat ook gelijk mooi aan bij het Volendammer Palingsound weekend dat we dit weekend hadden. Het waren sowieso gewoon in Volendam de Volendammer dagen. En ook de LOVE had daarom een Palingsound weekend. Gisteren was ik bij het terras van de PX, waar verschillende optredens waren. Onder andere van Mel en Marco stond er op de lijst. En ik zeg dan tegen Gerard Overmars vorige week, volgens mij is dat gewoon Marco Koning en een of andere Mel. Maar toen zei Bianca Vos van de PS10 gisteren tegen mij, ja, ook leuk dat Mel dit gaat doen. Dus ik zei, hoe bedoel je Mel? Ja, Mel van Vintage Future. Dus Mel van Vintage Future samen met haar broer Marco, ze sloten de middag af, ze deden een set van 9 nummers. Ze begonnen met het nummer Rain Me In, volgens mij van Sam Fender. Ze speelden Jackson Browne. Ze speelden ook nog het nummer Tennessee Whiskey, wat Mel eerder al heeft opgenomen met Danny Vera. En ja, om even zo meteen terug te blikken op dat weekend, ga ik zo meteen die versie van Danny Vera en Mel draaien, Tennessee Whiskey. Maar Mel de broer of broertje Marco, die deed zeker niet onder voor Danny Vera. Ook was er een optreden van Mathilde Tol. Dat is de dochter van Simon Stijn. Ik geloof dat ze een jaar of 14, 15 is. Ze had ook al 3 singles uit op Spotify. Zeker 2 daarvan speelde ze ook live. Dus die ga ik zo meteen draaien. En wat leuk is dat Blanco kwam op een gegeven moment een biertje drinken op het terras. En toen zijn we gewoon naar hem toe gelopen en zeggen, Jan, moet jij niet ook even een paar liedjes spelen? Maar ik heb geen gitaar mee. Maakt niet uit, je kan Roy zijn gitaar lenen. Dus Jan ook een paar liedjes gespeeld. Ja, die 3 ga ik allemaal draaien. Maar ik wil ook nog even noemen dat er veel andere muzikanten daar speelden. Er waren 2 zangleerlingen van Laurie Akkerman. Fine Modenaar en Sienne Jonk.
1: Dochter van
0: Johan Mona van Fast Countenance. Dat fluistert Gerard mij nu in. Er waren optredens van Rosanne, Eline en Alicia. Alicia Ursem trad ook met de vader Patrick Ursem nog op. Ik speelde zelf een aantal nummers. Nog 2 meiden van Don Bosco. Yara en Maggie waren dat. Dus het was echt een hele leuke middag, gevarieerd met allemaal muziek. En nou, nu ga ik dus even 3 nummertjes draaien van artiesten die daar gisteren gespeeld hebben. En om daarmee dus te beginnen, Mathilde Tol met het nummer Those Nights.

0: goodbye te zeggen. En...
1: Ik had het verkeerde schuifje openstaan. Ik was aan het vertellen dat het bijna 8 uur is en dat ik dus ben toegekomen aan mijn laatste nummers. Het is tijd om goodbye te zeggen. En when we say goodbye, we say peace. Straks na het nieuws van 8 uur is er weer tijd voor muzikaal van Vandam. Met een uur lang alleen maar muziek uit van Vandam. En onder andere ook wat nummers waar mijn luisteraars geïnteresseerd zijn. Dus blijf zeker luisteren. Tot volgende week.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
1: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
0: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
2: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
0: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Een hele goede avond. We hebben het weer achter de rug, de hitte. Hebben jullie het overleefd?
1: Anders hadden we niet gezeten, Evert.
0: Kon je het... Hoe heb je het opgelost?
1: Ja, af en toe achter in de schaduw blijven gaan zitten. En veel drinken.
0: Jij, Roy?
2: Ik ben zo min mogelijk de deur uit geweest. Gewoon lekker in huis met de airco aan. Dat ik op een gegeven moment niet meer wist of het nou donderdag of zaterdag of maandag was. Ik was helemaal de weg kwijt.
0: Nou, ik ben voor het eerst in mijn leven vrijdags vanaf 12 uur binnengebleven. Dat is me nog nooit overkomen.
2: Maar ja, het was ook echt code rood, hè?
0: Dus, ja, het was echt code rood. Dus, we zijn er weer. En we zijn begonnen vanavond met Jan Smit. De tijd even stil. En dat is afkomstig van het album Leef. En tijdens een concert van Thomas Tol was het eigenlijk de favoriet van Thomas zelf. En dat werd ook gespeeld die avond. En vanavond hebben we van alles wat. Oud en nieuw.
1: Dat klopt. Want we gaan verder met Maria Keizer. Dat is al een tijd geleden. Dat was in 2016. En die trad op tijdens een dijk van een tafel op in de Konijnstraat. En het lied heette Het water stroomt. In het teken van de watersnoodramp uit 1916 waren er een hele rij tafels opgesteld in de Konijnstraat. En Maria trad op, bijgestaan door de masterclass van Marianne Molenaar en Dick Plat. Hier is Maria Keizer, masterclass en Dick Plat met Het water stroomt.

Dan is er natuurlijk het WK-voetbal. En uiteindelijk zou je twee dingen tegelijk kunnen doen. En kijken en luisteren naar vanavond bij Muzikaal Volendam. En de poolfase van het Nederlands elftal, dat is achter de rug. De laatste wedstrijd werd gespeeld in Kansas City. En laat daar nou een lied over zijn gemaakt. En dat was al in 1952. En er bestaan ruim 300 versies. En van Little Richard en de Beatles, dat zijn wel de bekendste. En de Cats eindigt altijd een optredens met Kansas City.

0: In 2003... Ja. In 2003 stond op de Oranje Kermis Hit Festival CD het nummer Biercomplets van Nooit Docht. Het nummer werd gezongen door Jack Muren, Jan Molenaar Barre en René Tol. De teksten waren van Evert Verhoeven, Evert Plat en Wim Westendorp. De Kermis CD's werden toen geproduceerd door Jaap Tol de Bok en Wim Westendorp. En we waren in 2013 ook veel kermisnummers genoteerd in de Volendammer Top 1000. En deze stond op nummer 342. Dit is Nooit Docht met Biercomplex.
1: Biertje!

Dan is er vannacht de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. En dit is de knock-out fase. Degene die verliest, die gaat naar huis. En de wedstrijd die wordt gespeeld in Monterrey, Mexico. Het is een stad, ik lees verschillende aantallen inwoners, maar het is in ieder geval een stad van pakweg 6 miljoen mensen. En het is omgeven door bergen. En het kan daar een hele moeilijke wedstrijd worden vanwege de temperatuur en de tegenstander op Marokko. 3 uur 's nachts is daar 7 uur 's avonds. En dan wordt het ongeveer 36 graden. En dat kan een hete Mexicaanse avond worden. En daarom hebben wij BZN Live met Mexican Night.

In 2004 zong Arme Veerman het wonderschone Boulevard de la Madeleine tijdens het Concert van de Eeuw. Het is daarna door velen gedownload en op cd gezet. Het lied is een cover van de Moody Blues. Tijdens het Concert van de Eeuw zong Arme het namens Leside, samen met de hits Like a Locomotion en Tessie I Love You. Maar nu de versie van Boulevard de la Madeleine op de cd van Arme Veerman.

Het is tot nu toe dus een hele hete zomer. En daarom zoeken we ook een nummer uit wat daar een beetje betrekking op kan hebben. En op het album van Maurer en Tuyp, Made in Volendam, staat het nummer Summertime. Een lekker lui en loom bluesnummer, gezongen door Kees Noor. Hij wordt begeleid op gitaar door Dick de Boer. En als ik het goed heb, zat hij ook samen met Kees in de Catfish Blues Band. Als ik het goed heb. En u gaat horen Kees Noor met Summertime.

En Corine van Vaccari deed natuurlijk ook mee met het laatste concert van Rome Thomas Tol in de PX op 6 juni. En ze hebben er weer een onvergetelijk optreden van gemaakt. Dat Corine een goede stem heeft, dat weten we allemaal. En daarom is het heel jammer dat er niet meer van haar wordt uitgebracht. Maar we hebben nog een demo van haar. Hier is Corine van Vaccari met Le Memoire d'Abraham.

0: Het afgelopen weekend had je het weekend van de Palingsound. En daar heb ik toch wel heel wat van gehoord. En buiten BZN en Ketsom hoorde ik veel Nextman, Jenroch en Meddoc en kermisplaten. Van de generatie van nu, Alaska, Dandelion, One Clueless Friend, Kees Mayfield enzovoort. Daar heb ik eigenlijk weinig van gehoord. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben.
1: Ik heb er sowieso weinig van gehoord, nee. Moet ik zeggen.
0: Nou, ik heb dus jou één keer gehoord op zondagmorgen bij de straat.
1: Muziek van de straat.
0: Ja. Nou, dat en, leuk. Ja, dat viel me een beetje tegen. Ja. En dan, want er zijn toch wel een hoop artiesten van nu die al doorgebroken zijn en dat soort dingen. Dus daarom draaien wij vanavond maar eentje van Alaska. En dat is in Media Res.

0: De vierde nummer 1 hit van The Cats was Wherever I Be Wrong. Dit was terug te vinden op een album Take Me With You uit 1970. Dit keer was het nummer niet geschreven door Arnold Muren, maar door Piet Veerman. En later hebben de Tribute Bands dit nummer ook in hun programma's gezet. De Tribute to the Cats Band bracht in 2007 een album Songs to Remember uit, waar het nummer ook op staat. Het nummer Wherever I Be Wrong kwam ook in de Volendammer Top 1000 op plaats nummer 659. Hier zijn de Tribute to the Cats Band met Wherever I Be Wrong.
1: Dames en heren, live in concert, the Tribute to the Cats Band.

En mocht het Nederlands elftal nog verder komen in het toernooi, dan kunnen ze ook nog wat cultuur opdoen daar in Amerika en Mexico. Een beetje een avondje tussen de cowboys of rodeo of line dancing of iets dergelijks. En Maribel maakte in het jaar 2000 een mooie single, Betty Lou. En die zouden we dan wel op kunnen sturen naar Ronald Koeman. Dat valt in die stijl. Hier is Maribel.

En we gaan naar het laatste nummer van vandaag. We danken jullie voor het luisteren. En in ieder geval tot andere week. En afgelopen vrijdag bracht Niels Buis weer een nieuwe single uit. Sorrow. Het is ook weer een voorloper van zijn aankomend album Carouser. En die komt op 9 oktober uit. Niels timmert hard aan de weg. En dit is alweer de derde voorloper voor zijn album. Hier is Niels Buis met Sorrow.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 's middags.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
1: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
0: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
2: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
0: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: Het is zomer. Warme hits en

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
1: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
0: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
0: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. documentprinter.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
10: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
11: Alweer een winnaar.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het noodweer van zaterdagnacht veroorzaakte flinke wateroverlast in de Albert Heijn in winkelcentrum Egget aan de Weeshuissteeg in Purmerend. De brandweer pompte het water uit het pand. De supermarkt was zondag de gehele dag gesloten vanwege de schade. Of de winkel vandaag weer open gaat, is nog onduidelijk. Morgen worden tussen 7 en 3 uur drie defecte brandkranen vervangen in de Gevangenpoortsteeg, Bult en de Burgemeester Versteegsingel in Edam. De Gevangenpoortsteeg en Bult zijn volledig afgesloten voor al het verkeer. De Burgemeester Versteegsingel is gedeeltelijk afgesloten, maar verkeer behoudt wel doorgang. Fotografen Piet Vos en Ron Hendricks exposeren bijzonder werk in de Grote Kerk in Oosthuizen. Met een oude bouwtekenscanner maakten zij hoogwaardige C-prints van verdroogde en beschimmelde planten. Via een QR-code is bij de beelden geluid te beluisteren, geïnspireerd op de foto's. De expositie loopt van 5 tot en met 26 juli en is op vrijdagen, zaterdagen en zondagen geopend van 2 tot 5 uur. Toegang is gratis. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal doden na een schietpartij in het noorden van Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. De schietpartij was bij een jeugdinstelling ten westen van Hamburg. Het wegzetten van een deel van de samenleving die het niet eens was met het coronabeleid hielp niet, zegt de oud-politiechef van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd. Hoe het nu met het kind gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdagavond is een 19-jarige man uit Amsterdam overleden in zwembad De Waterdam in Volendam. De melding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukte uit. Reanimatiepogingen mochten niet baten. De exacte doodsoorzaak wordt onderzocht door de politie. Het zwembad verzoekt om geen beeldmateriaal van het voorval te verspreiden. Van dinsdag 30 juni tot en met vrijdag 17 juli is de T-splitsing Noorderstraat/Noordervesting in Edam afgesloten vanwege bestratingswerkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via borden. Fietsers krijgen een doorsteek tussen de Noordervesting en de Noorderstraat. Zaterdagnacht sloeg de bliksem in op een woning aan de Patrijzenweg in Landsmeer, waardoor brand uitbrak op de zolderverdieping. De melding kwam even voor 2:00 binnen. Omliggende woningen werden ontruimd en in 3 woningen werden bluswerkzaamheden verricht. Rond 4:30 was de brand geblust. Een 16-jarige jongen raakte tijdelijk doof en blind en werd naar het ziekenhuis vervoerd.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na het aftreden van voorzitter Martinus Ouwehand heeft Ricardo Abekrom het voorzitterschap van atletiekvereniging AV Edam op zich genomen. Abekrom, 25 jaar lid van de vereniging, was eerder actief als assistenttrainer, jurylid en organisator van jeugdtrainingskampen en duintrainingen. Tijdens de bestuursvergadering van 17 juni bleek geen externe kandidaat beschikbaar en schoof Abekrom zichzelf naar voren als nieuwe voorzitter. De Omgevingsdienst waarschuwt voor verminderde waterkwaliteit bij de zwemlocatie aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt afgeraden vanwege kans op maag- en darmklachten. Ook honden mogen niet in het water. De overige zwemlocaties in de gemeente hebben vooralsnog een goede waterkwaliteit. Actuele informatie over zwemwater is te vinden op zwemwater.nl. Op 30 juni en 1 juli wordt de IJsselmeerdijk tussen gemaal Warder en Kruising Warder geasfalteerd. Beide dagen is de weg tussen 6 en 5 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf het middaguur op 30 juni is ook Kruising Warder dicht. Bestemmingsverkeer tussen Edam en Kruising Warder rijdt om via het Oorgat. Fietsers en voetgangers kunnen via het nieuwe fietspad langs het werkvak. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: In de auto, thuis of op je werk. Wij zijn er altijd. 24 uur per dag. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slag...